0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every day.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina, every day.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina, more music.

0: een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. More music.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Heistel, Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina

0: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht.
1: Christina, every day.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Every second.
3: Christina.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ruilschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de Federale

er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
1: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële

0: Tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
1: Van zo gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
0: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.

Allee, dat weten we ook al, hè. Vanavond op het gemak. Ze komt niet naar huis. Babette en Maxim samen. Hoe dan ook was dat hier bij Christina. Goedemorgen, ik ben Wim Corneli. Tot een uur of negen.

Wild uit het hele verre jaren 80 met een gouden raad die ik als kind ook al meekreeg. Never trust a stranger. En ik denk dat het er niet beter op geworden is deze tijd in deze wereld. Maar af en toe, dan kan een stranger je ook eens verrassen en het eigenlijk heel goed bedoelen. Dus ja, hoe weet je dan wat is, is de vraag. Goed, dit is Olivia Rodrigo met Drop Dead bij Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

Toch wel een goede beat om je dag mee in gang te trekken. Hè? Another N54 Ultra hier bij Christina. Talk to you was dat. Over klappen gesproken. Straks gaan we hier nog eens klappen over de K3 meisjes, de originals. En wat ze nu gaan doen, nu ze in het zwarte gaat vallen. Hè, zo na al die shows daar in de Afwasdoom. Hier is R.E.M. nu.

Martina op dinsdagochtend met Martin Garrix en Love en Matt was dat. Gisteren werd de straat waar je een laatste groet kon brengen aan Margriet Hermans in Oud-Turnhout afgesloten. Want er was wat te veel volk op afgekomen. Ook het rouwen gisteren hielden ze nog langer open. Lieve.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

So Much Beauty was het van Last Frequencies en Nathan Nicholson. Stan van Samang heeft een nieuwe rol beet, maar hij voelt er zich toch precies niet zo 100% in, op zijn gemak bij. Straks meer.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
2: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
4: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
2: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu.

0: journalist Jarno Berto zat met de duivels op het vliegtuig.
1: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten, dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad, wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining, ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
0: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maxima rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.

Taylor Swift en Open Light. Daar de verandering van naam bij de speculaaskoekjes, wat bij mij nog altijd niet bekomen is, eigenlijk zo. Komt het nu ook zo bij een van mijn favoriete drankjes? Jawel, ben ik wat ingewikkeld? Ik leg het straks in mensentaal uit. Eerst Princess.

Suzanne Freek met Halverwege. Ken je dat? Razend populaire producten die ineens van naam veranderen. Dat duurt toch even voordat we dat willen aanvaarden en gebruiken. Zo ook nu met CC Mel. Vanaf nu heet dat Chocomel. Voilà. Hier is Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

DJ Licious met Milo samen en Forever Young. Sommigen willen dat proberen, hè. Willen zo 180 jaar of zo kunnen worden, maar ik weet niet of dat een goed plan is. Hier is Sonic. You

Simply Red, It's Only Love. We hadden het daar net over de naamsverandering van CC Mel, die je nu Chocomel heet. Die enige echte, je kent ze wel, hè, de gele blikjes. Wel ja, het zal weer een tijd duren voor mensen meegaan, geven ze hier aan op de redactie. Iemand zegt dat zijn vriendin nog altijd de GP zegt tegen de Carrefour. Ja, zo ken ik er nog. Hier is Shawn Mendes.

Marcel Red en Kennedy Boulevard hier bij Christina op deze dinsdagochtend. De Kadriekes hebben mij verteld, de oude, de originals. Wat dat ze gaan doen nu, na al die shows. Kathleen die trekt naar het WK in de USA. Karen die ruimt haar huis op, het zal nodig geweest zijn. En Christel die gaat haar gezin verwennen. Oh, dat klinkt goed, zeg. Mij mogen ze ook altijd verwennen. Hier is Harry Styles bij Christina met American Girls.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

Shepherd en Learning to Fly was dat hier bij Christina. Zouden zo'n 31 miljoen euro aan subsidies naar slechts een handvol bioscoopbezoekers gaan, opdat slechts een select clubje regisseurs zonder succes steeds langs de kassa mogen passeren? Don't know.

0: Martina Nieuws.
1: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Anne Berger.
2: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
1: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
3: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
1: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rand. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
4: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
1: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig

0: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Ja, het perfecte bed bestaat.
3: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
2: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
3: Droom maar zacht.
2: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
5: Christina,

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
3: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
2: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Pruins.
4: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
2: In Anderlecht in Brussel is vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen in Anderlecht was er vaak een link met het drugsmilieu. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
5: Every heartbeat. Christina

Mick Jagger met een oproepje aan iedereen van ons. Let's work. En dat zal ook voor mij persoonlijk helder. Vanaf 11 uur, ja, want dan zit ik na het muzikaal gedeelte van deze ochtend samen met u. Moet ik wat anders gaan doen. En het zal iets arbeidsintensiever zijn, maar dat neem ik erbij. En nu, Amy McDonald's.

Thursday, If You Want to Dance van Miles Smith was dit. Jij zit alweer opgeschreven met mij voor deel 2 van Let the Music Play, de dinsdagse editie. Mijn naam is Jean-Paul Deby, maar ik vind het heel tof met u samen te zijn dit uurtje. En dit komt van Peter Cetera. Hier is The Glory of Love.

0: eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica-systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Berre was dit met Yesterday, Today en Tomorrow. En dat gaan we ook doen. We gaan vooruitblikken naar wat de academisch te bieden hebben volgend schooljaar. Dus blijf goed luisteren, want dan vertel ik jou meer daarover. Blue.

Misschien kom jij wel eens graag supporteren of kennis maken met het aanbod van de academies in de Heist op de Mergen in Beersel. Want dit weekend is er daar open deur aanstaande zaterdag. Enerzijds muziek, woord en dans en anderzijds de beeldende en toegepaste kunsten. Kom supporteren wat de leerlingen dit jaar gepresteerd hebben. Of kom eens kijken wat er allemaal mogelijk is volgend leerjaar. Want dat is immers.

geldt dat ook voor mij dan, althans op dit ogenblik in de studio, want ik zit helemaal alleen. I'm just a lonely boy, zoals Andrew Goldson het zong. Maar we brengen wat zomerse muziek binnen met Gordo en Reinier Zonneveld. Hier is Loco, Loco.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Madonna met The Power of Goodbye. En misschien moet ik datzelfde wel doen op mijn beurt dan. De nodige energie zoeken en bovenhalen om afscheid te nemen van jullie. Tof dat we samen waren. Zometeen is er alweer lunchbreken met Wim. En ik zie je morgen terug, 10 uur.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zohal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
2: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
3: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
1: Er is wel een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer.
0: Christina. Every hour. Every day.

Roxette met Dangerous, een nummer dat nu niet echt betrekking heeft op mijn voorganger van daarnet, op Jean-Paul Deby. Bedankt trouwens voor de bijdrage, de dagelijkse bijdrage van de man. Morgen is hij er dus weer vanaf zo'n uur of 10. We zijn dinsdag vandaag, 9 juni 2026. Ik heet u van harte welkom in de lunchbreak. Dit is Summer en Homewrecker.

0: huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
2: Tuinrama.
1: Christina.

Een van de beste dancenummers uit 2013, afgeleverd door Avicii en LO Black. En het WK voetbal, het komt met rasse schreden dichterbij, maar fans uit veel deelnemende landen zijn boos over het strenge immigratiebeleid van de Verenigde Staten en de problemen met visa die hen kunnen tegenhouden om naar het WK te reizen. Volgens een analyse van de BBC World Service hebben supporters uit meer dan een kwart van de deelnemende landen te maken met reisverboden, strenge regels of visumproblemen.

Destiny's Child, er straks nog met Independent Women. En dit was de meest recente single voor Taylor Swift. Die heet Elizabeth Taylor. Trouwens, Taylor gaat binnenkort in het huwelijksbootje stappen met Travis Kelce. Dat is u zeker en vast niet onbekend. Het zal 3 juli gebeuren in New York. En Plus Ones, die zijn blijkbaar niet welkom. Want die hebben vaak een slechte reputatie volgens Taylor Swift. Ze worden gezien als overbodig, als een extraatje. What?

De iconische videoclip van dit nummer van deze Dancing on the Ceiling kostte destijds een duizelingwekkende €300.000. Dat was bijzonder veel geld voor die tijd. 1986 spreken we dan. Om het effect te creëren dat Lionel Richie op het plafond danste, werd een speciale draaiende kamer gebouwd, waarin de camera vast stond op de vloer. Vandaag zou het allemaal heel wat eenvoudiger zijn. Dit zijn de Jonas Brothers.

Noem het maar Spice Girls avant la lettre. In de jaren 70 gescoorde deze dames uit Zuid-Afrika afkomstig een toch wel vrij grote hit met deze Save Me. Ik heb het over Cloud natuurlijk. En Dua Lipa en acteur Callum Turner hebben elkaar afgelopen zaterdag voor de tweede keer in een week tijd het ja-woord gegeven. Het koppel vierde de liefde tijdens een uitbundige ceremonie in het Italiaanse Bagheria nabij Palermo. Zoals verwacht zong ook goede vriend Elton John een nummer, dat is Your Song. Dit zijn ze nog eens samen, Elton John en Dua Lipa, met Cold Heart.

12 jaar heeft het nummer op de plank gelegen en uiteindelijk is het dan toch verschenen. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En er is een nieuwe verkeerssituatie in Morkhoven vanaf 12 juni. Wat verandert er? Het kruispunt van de Doornestraat, de Molenstraat en de Rode Leefstraat wordt tijdelijk volledig afgesloten. Voor de periode van 12 juni dus, tot en met maandag 13 juli. De omgeving blijft wel bereikbaar via de voorziene lokaalroutes.

Ze waren eigenlijk gekend als makers van videoclips, maar ze maakten ook muziek. En ze hebben zelfs nog even deel uitgemaakt van 10cc. En toen besloten ze met z'n tweetjes verder te gaan. En dit was een van de resultaten daarvan. Godly and Cream met Cry uit 1985. Feel What You Want, dat is een nummer van Christine W.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

man die niet echt dikke vriendjes is met de Amerikaanse president Donald Trump. Bruce Springsteen met Brilliant Disguise. En een vader uit het Britse Chester heeft afgelopen vrijdag na 19 jaar maar liefst eindelijk een exemplaar van Mother and Baby ontvangen. Hij had het tijdschrift besteld voor de geboorte van zijn zoon en die is inmiddels het huis uit. Dit zijn Daft Punk en Julian Casablancas.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1.000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit wat zij precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. 8 op de 10 Belgen kwamen het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
6: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@cvonweb.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor 4.000 euro per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marink Rijdijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
7: Christina, every day.

0: People Hold On van Lisa Stansfield. Een dame die een link heeft met Sophia Loren. Want voordat haar muziekcarrière explodeerde, werkte ze tijdelijk in de mode en maakte ze knopen voor de jurken van niemand minder dus dan de filmster Sophia Loren.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Vera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.

Nu donderdag 11 juni om 21 uur. Dan wordt de aftrap gegeven van de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika. Zal het gebeuren in Mexico stad. En voor de muziek voor dat WK werd ook gezorgd door onder andere Shakira en Burna Boy. Dat heette Die Die. Stemt u pas af, dan heet ik u van harte welkom in de lunchbreak. Met nu nummer 2001 van Blue. Dit is All Right.

Daar straks nog de Traveling Wilburys met Handle With Care. En dit is een band waar ze in Zweden nog altijd bijzonder fier op zijn. ABBA met Ring Ring. Een 5-jarig meisje is in Polen van de 11e verdieping van een flatgebouw gevallen. Maar wonder boven wonder overleefde ze de val. Haar 21-jarige moeder is aangehouden nadat bij haar alcoholgebruik werd vastgesteld. Volgens Poolse media wisten hulpverleners het meisje te reanimeren. Goed nieuws dus. Dit is Tame Impala en Jenny en Dracula.

Tame Impala en Jenny met Dracula. En Cobra, dat is de groep boven Brouwerij Haag, onderzoekt momenteel alle strategische opties om de onderneming opnieuw een duurzaam rendabele toekomst te geven. Dat gebeurt in het kader van het transformatieplan Horizon 2030 dat begin dit jaar werd aangekondigd. Naast een zelfstandig traject kijkt de groep naar strategische samenwerkingen, joint ventures, fusies, overnames en eventuele verkoopmogelijkheden.

Ooit nog zanger bij de Police en heeft een indrukwekkende solo-carrière weten uit te bouwen, deze Sting. Dankzij nummers als dit hier bijvoorbeeld, If You Love Somebody, Set Them Free. Een Brits bedrijf dat kebab levert aan restaurants en afvalzaken moet van de rechter bijna 1 miljoen euro betalen, omdat het producten jarenlang onterecht als lamsvlees verkocht. Het vlees van Kismet Kebabs bestond in werkelijkheid vooral uit vet, huid, goedkope vleesresten en vlees van andere diersoorten. De rechter in Swansea oordeelde dat het bedrijf zich jarenlang schuldig maakte aan aanzienlijke oneerlijkheid en het misleiden van klanten.

Ze heeft onlangs nog het podium gedeeld met Madonna tijdens het afgelopen Coachella Festival, was dat, deze Sabrina Carpenter. Dat resulteerde ook in een single die onlangs verschenen is, maar wij opteerden nog eens voor een ander nummer van de juffrouw. Dat was nog eens Man Child hier bij Christina in de lunchbreak. Ben Howard zometeen met The Fear, maar eerst deze grande dame uit de muziekwereld, Marianne Faithfull.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen...

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

2023 werd de man nog getroffen door een aantal mini-beroertes. Dat heeft uiteindelijk invloed gehad op zijn spraakvermogen. Maar alles is toch terug goed gekomen met Ben Howard. Dat was nog eens The Fear. Morgen, nieuwe lunchbreak om 11 uur. Tot dan.

0: Christina Nieuws.
1: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
2: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@safeonweb.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
1: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
3: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren, werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
1: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marink Redijk. Het was nochtans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
0: Every second. Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
1: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
2: Electro van Loog.
1: Electro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
1: Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Loog.
3: Christina.

0: voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato!
1: Christina.

0: De herinrichting van het Gouden Kruispunt in Heist gaat een volgende fase in voor de nutswerken. Ter hoogte van de Bergstraat, Leopoldlei, Bergop, Oude Godstraat en Frans Koekelbergstraat is het kruispunt volledig afgesloten. Ook voor fietsers en voetgangers. Meer info over de omleidingen en verkeersmaatregelen vindt u terug op heistopdenberg.be.
1: Christina, always music.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
3: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
2: Het is al de vierde betoging tegen de besparingen. In Sint Maartenslatem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten, maar het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
4: Christina, every day.

Space Brothers met Forgiven, I Feel Your Love. Hele goedemiddag samen, de dinsdagnamiddag door, in het bijzijn van Cyndi Lauper, Kim Wilde, Wham, Taylor Swift en DJ-licious en Milo. Dat is een nieuwe single. En ook dit is nieuw van Teddy Swims, meneer Bedweter.

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina.

Miles Smith en Stargazing, heel droevig nieuws. De Britse songwriter Talay Riley is op 35-jarige leeftijd overleden na een steekpartij in Londen. De artiest werd vrijdag met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan zijn verwondingen. De naam zegt je misschien niet veel, maar hij werkte aan nummers voor grote artiesten zoals Last Dance van Dua Lipa, Zero van Chris Brown en Clumsy van Britney Spears. Hij werkte ook met artiesten als Jason Derulo en Nick Jonas.

0: een kerkstoel Handy Home in Heist Centrum. Heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
1: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
2: Electro van Loog.
1: Electro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
1: Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Loog.
3: Christina.

Dating, life is a rollercoaster, dat is het minste dat gezegd kan worden. Maar wij vrolijk het leven op met lekkere hits. Christina, Always Music, met nu de Swedish House Mafia en Wait So Long.

Wham, Everything She Wants. Ik heb hier nog een leuk weetje van een 9 juni in het jaar, luister goed, 1822. Toen kreeg Charles Graham uit New York het patent op het kunstgebit. Het was primitief, maar het werkte.

Charles en Eddie, would I lie to you? Ik zou niet durven. Ariana Grande heeft haar 10e nummer 1 hit gescoord in de Verenigde Staten met Hate That I Made You Love Me. Ze is de 13e artiest die dit bereikt en voegt zich bij enkele van de grootste artiesten aller tijden, zoals The Beatles, Mariah Carey, Drake, Rihanna, Taylor Swift, Madonna, Michael Jackson en Whitney Houston. Wat een prestatie. Wij keren terug naar 1982 met Odyssey. Dit is Inside Out.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Digilicious en Milo met Forever Young. En ik heb hier 4 tips om gezond oud te worden. Blijf bewegen, ga voor een zuiders dieet, hou nauw contact, hou een sociaal leven.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
2: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
1: Het is al de vierde betoging tegen de besparingen. Strafpleiter Jeff Vermassen verkoopt zijn advocatenkantoor in Leden, dat bevestigt hij aan onze redactie. Hij draagt zijn medewerkers en de meeste dossiers over aan een advocatenbureau in Vilvoorde. Maar aan stoppen denkt hij nog niet.
3: Wat veranderd is dat ik eindelijk na 54 jaar een beter leven ga hebben. En gewoon een kantoor leiden is die mensen verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken, ook al die paperassen. En als ik daar nu vanaf ben, dat ik mij puur kan concentreren op de dossiers die ik doe.
1: Het is niet duidelijk hoeveel Vermassen krijgt voor de verkoop van zijn kantoor. Hij is 79. En autobouwer Stellantis roept meer dan 1 miljoen auto's terug. Het gaat om de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator, omdat er een probleem is met de elektrische bedrading, waardoor er brand kan ontstaan. Al die auto's krijgen nieuwe bedrading en een nieuwe hydraulische stuurpomp. Het gaat vooral om auto's in Amerika. Het is nog niet duidelijk of er ook in ons land de wagens worden teruggeroepen. Vanmiddag bewolkt met kans op onweer en buien en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
4: Every heartbeat. Christina.

Coldplay met Paradise. Welkom in het muziekparadijs van Christina. En eens even kijken wie we gaan tegenkomen. Jennifer Lopez en David Guetta. Somber, Edwin Starr, The Commodores en Clouseau. Maar eerst deze van Rod Stewart. Die is tot over zijn oren verloofd. What am I gonna do? I'm so in love with you.

0: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

Rockset met Crash, Boom, Bang. Als je een fan bent van Earth, Wind & Fire, dan moet je dit weten. Er is een nieuwe documentaire genaamd Earth, Wind & Fire, To Be Celestial versus That's the Way of the World. En die is sinds zondag te zien op HBO Max. De documentaire vertelt het verhaal van de legendarische Amerikaanse groep rond oprichter Maurice White.

0: Het perfecte bed bestaat. Vyspring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vyspring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: De herinrichting van het Gouden Kruispunt in Heist gaat een volgende fase in voor de nutswerken. Ter hoogte van de Bergstraat, Leopoldlei, Bergop, Oude Godstraat en Frans Koekelbergstraat is het kruispunt volledig afgesloten. Ook voor fietsers en voetgangers. Meer info over de omleidingen en verkeersmaatregelen vindt u terug op heistopdenberg.be.
1: Christina.

Incognito en Jocelyn Brown met Always There. En ook overal waar je maar wil. Dus als je op vakantie gaat, ook daar kan je naar ons luisteren via een van de vele streamingplatformen of onze eigen website christina.be. Dit is Ed Sheeran.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera!
4: Christina,

Clouseau, brandend avontuur, jarig vandaag. Onder andere Herbert Vlak, die wordt er 77. Er zijn er twee die 65 worden. Lisa Delbo en Michael J. Fox. Johnny Depp, 63. Gilles de Bilde, 55. En Vania Wellens, ofwel Femke uit Thuis, 47. Dit is toch Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja, dat is Bart Smolders. Hij is nog naar mij aan het kijken, maar zo dadelijk dan hoor je hem tussen 4 en 5 hier bij Christina. Nog een hele gezellige dinsdag. En afsluiten doen we dus met Rockwell, bijgestaan door Michael Jackson en die tophit uit het jaar 1984. Graag tot morgen.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aert van het parket.
4: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
3: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in twee sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
5: Christina, more music.

Wat een klassieker zeg. Meer dan 25 miljoen exemplaren werden er van deze verkocht. Patrick Hernandez, 1979 en Born to be Alive. Goedemiddag vrienden, het is vandaag dinsdag 9 juni. Maandag heeft zijn werk gedaan. Iedereen weet weer waar de koffie staat. De wachtwoorden werken opnieuw. En de week draait stilaan zoals het hoort. Goedemiddag, welkom bij Onderweg. I could

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs, je kiest.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Shakira en Zuzu. Een feestje op je radio. En volgende week op omstreeks deze tijd zullen we het weten of we ook mogen feesten. Want dan hebben onze Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK in Amerika afgewerkt. En dat is tegen Egypte maandagavond aanstaande 15 juni om 21 uur.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
1: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
2: Electrovalo.
1: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
1: Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Look. Voor een goede service, garage Serneels.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
2: Garage Serneels.
3: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
2: Garage Serneels.
3: Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
0: Christina.

eigenlijk een hele slimme muzikale meneer, hoor. Je kan hem geen ongelijk geven. Hij heeft zijn hele muzikale portefeuille verkocht aan een platenmaatschappij. En daarvoor mag hij zich miljardair noemen. Hij wordt geschat op een vermogen van 1,2 miljard dollar. Deze Bruce Springsteen, je hoort hem nog een keer met Human Touch.

Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings. En ik weet het, het is nog maar dinsdagnamiddag, maar mag ik toch al een tip meegeven? Een danstip voor aanstaande weekend, want dan gaat weer in Mol op het Zilvermeer het Legacy Festival door. Legacy is een van de bekendste Belgische retro dance festivals. En het vindt elk jaar plaats aan het strand van het Zilvermeer in Mol. En gefocust vooral op de muziek uit de jaren 90 en 2000. Zeg maar Eurodance, Trance, Club. Classics, retro, house en ook Club Friends. Aanstaande vrijdag en zaterdag is het daar weer een feestje in Mol. En ik zal er ook bij zijn. Wie zien we daar?

geweldig hitgeweld uit der Lage Landen. 1985, Frank Boeijengroep uit de Nederlandse met Kronenburgpark. En ze komen dit jaar trouwens nog eens naar België. Moest je interesse hebben, ze treden op in het depot in Leuven op vrijdag 13 november. En jawel hoor, er zijn nog altijd tickets beschikbaar. Bijna 16:45, dinsdag voormiddag, zometeen Marshmallow met Holy Water. Maar eerst de nieuwe van Bruno Mars. For just

komende dagen nog met een beetje regen moeten doen. Maar al bij ons zal het wel meevallen, zeker. Hè? Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. Straks nog een klassieker uit de jaren 90. Helemaal precies te zijn 1990. En je kent hem allemaal hoor. Deepest Mode met Enjoy the Silence. Maar eerst Laid Back en Baker Man.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen. Zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: mee zingen mag, hoor. Deepest Mode en Enjoy the Silence.
1: Bart Smolders.
0: En zo ook deze dinsdag verdwijnt stilaan in onze achteruitkijkspiegel. Bedankt om mee te luisteren, mee te rijden en mee te genieten van de muziek. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Onderweg. Ik wens je nog een hele fijne avond en veel plezier met Stijn Jacobs zometeen in je radio.

0: Christina Nieuws.
1: Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
2: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
1: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
3: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
1: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de tweede nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden. Christina.

Komt uit het westen van Amerika, de coastline van L.A., Bella Kay en I Love It. Tijd om de handschoen op te nemen, figuurlijk. Daar gaan we zeker ons niet aan wagen op deze dinsdagavond. Filmmuziek speciaal voor jullie uit Rocky IV Survivor. Natuurlijk met Burning Heart en in de hoofdrol, naast jezelf natuurlijk, ook Sylvester Stallone.

0: je wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Elektro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Elektro van Loog.
2: Elektro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
2: Elektro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Elektro van Loog.
3: Christina.

dansjes van het einde van de jaren 90. De Engelse DJ Chicane en Saltwater. De dame die je hoort zingen is de zus van Enya, die je nog kent van Original Flow. Maar zo overleed enkele maanden geleden Mary Brennan. Sarah Bareilles nu, Love Song. En ze komt trouwens met een nieuw werk.

0: De herinrichting van het Gouden Kruispunt in Heist gaat een volgende fase in voor de nutswerken. Ter hoogte van de Bergstraat, Leopoldlei, Bergop, Oude Godstraat en Frans Koekelbergstraat is het kruispunt volledig afgesloten. Ook voor fietsers en voetgangers. Meer info over de omleidingen en verkeersmaatregelen vindt u terug op heistopdenberg.be.
1: Christina.

man die je graag over Amerikaanse meisjes zingt, American Girls, Harry Styles. Hij heeft ondertussen zijn residency in de Johan Cruijff Arena erop zitten. Ik heb eerlijk gezegd weinig gehoord over die concerten. Nou, misschien kan het ook aan mij liggen dat ik niet de juiste kanalen heb gebruikt. Maar ja, ik ben toch benieuwd hoe het er allemaal aan toe ging daar in Amsterdam. Lenny Kravitz zal er zeker niet van wakker liggen. It ain't over till it's over.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
1: Callegato!
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
2: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
1: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
3: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
1: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had van Aert niet de beste benen.
4: Het is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
1: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en EF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Christina.

plaat die al enkele weken in onze playlist zit en daar zijn we heel blij mee. Max en Andy Grammer en dat duo heeft ook onze bangelijke 40 al bereikt, onze hitparade. Zijn ondertussen al binnengeslopen in de top 20 met The Thing I Love. Dinsdagavond hier bij Christina. Mocht je onderweg zijn naar huis, wij begeleiden je graag muzikaal. Nu met Sade en Paradise.

perfecte versie van die mega-hit Insomnia van Faithless uit de jaren 90. En die Faithless staat ook mee op de affiche van deze versie samen met Bebe Rexha, de zangeres die we onder andere nog kenden van andere grote danshits. New Religion op dinsdagavond. Eros Ramazzotti die brengt nog een vleugje Italiaanse flair zo dadelijk met de Più Bella Cosa. Maar ook al is het dinsdagavond, we dromen stilaan opnieuw van het weekend. Dat doen we samen met The Weeknd. Take My Breath.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

hebt haar niet nodig. Flemming en Meteor zullen jou wel overtuigen. En als je dan overtuigd bent, dan moet je opnieuw zoeken naar de liefde. Samen met Mika. Love Today.

al een indrukwekkende carrière, deze France Gall. En toen braken de jaren 80 aan en scoorde ze nog iets aan de lopende band met Desbranches, maar ook met Babacar en Ella Ella.

zou somber afgelopen zaterdag naar onze Bangelijk 40 hebben geluisterd. Wel, mocht het toch zo zijn, hij heeft gehoord dat hij met dit nummer op nummer 3 staat, Homewrecker, in onze hitparade. Dit komt uit de jaren 90 voor jullie, Deep Blue Something.

duet er knal op zal zijn. Als je had geweten dat Aretha Franklin samen met George Michael eind jaren 80 in de studio zou duiken. Ja, dat levert natuurlijk vuurwerk op. I knew you were waiting for me. Dit was mijn bijdrage voor deze dinsdagavond hier bij Christina. Maak er nog een hele fijne avond van en tot later.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Nooit eerder kreeg het Comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het Comité P.
2: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het de-escalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
1: Volgens het Comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank, 5 anderen krijgen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten. 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
3: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
1: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
4: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker rijdt in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
1: De Britse ploegen Netcompany Ineos en EF Education First werden 2e en 3e. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Christina.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Nooit eerder kreeg het comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het comité P.
4: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
3: Volgens het comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. De werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor 18.000 euro huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Christina, more music.

0: Christina Nieuws.
1: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Irak elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Maar er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Atree.
2: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
1: Werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joosten-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
3: Christina, every day.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Carla Tree.
3: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
2: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
4: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer, die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper, wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
2: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. Sport dan. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every second.
3: Christina.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina, more music.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina, more music.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Every second, every heartbeat.
2: Christina.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.